leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

no regrets. No tears, goodbye.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden, dat jij een meisje en ik een jongen was.

Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden, dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was. We zwierven blij

komt de tijd dat één geluid moet wenden naar het ander land, waarvan geen wederkeert. Hij zegt daar hoe goed wij elkaar kenden. Ik wed

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Hasselt is uitgeroepen tot de allereerste circusvriendelijke gemeente van Vlaanderen. De stad werd door een vakjury gekozen uit 20 genomineerden en krijgt erkenning voor haar jarenlange steun aan zowel traditioneel circus als hedendaags straat- en woordeloos theater. Volgens het Circuscentrum onderscheidt Hasselt zich door haar warme onthaal, vlotte samenwerking en praktische ondersteuning, zoals voorzieningen voor water, elektriciteit en soepele vergunningen. Ook tijdens moeilijke periodes, zoals de coronacrisis, bleef de stad het circus actief steunen. Met deze titel wil de jury andere gemeenten inspireren om circus meer ruimte en waardering te geven als volwaardige kunst- en cultuurvorm. Genk verkoopt verschillende gronden om in te spelen op de groeiende vraag naar betaalbare woningen, groene leefkwaliteit en de versterking van de creatieve economie. Aan de André Dumont-laan komt een woonproject met 40 tot 45 wooneenheden, waaronder sociale huur- en koopwoningen en marktconforme appartementen. Het ontwerp voorziet veel groen, open ruimte en verbinding met de Stiemenvallei, wat de leefkwaliteit moet verbeteren. Op SeaMine wordt een project ontwikkeld dat kunst, architectuur en landschap combineert en de site verder uitbouwt als creatieve hotspot. Beide projecten moeten wonen, natuur, ontmoeting en ondernemerschap sterker samenbrengen in de stad. Donderdag wordt in Limburg zeer warm met temperaturen boven de 30 graden en lokaal zelfs van 31 tot 32 graden, veel zon en een hoge UV-index. In de avond wordt de atmosfeer instabiel met kans op onweer, mogelijk met zware windstoten en hagel, al blijft de precieze ontwikkeling onzeker. In de nacht blijft het warm met minima rond of boven de 20 graden, wat zorgt voor een tropennacht zonder afkoeling.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De VS en Iran hebben het vredesakkoord ondertekend. Het gebeurde zonder ceremonie, zoals eerder aangekondigd. Iran vond dat niet gepast. Trump ondertekende het akkoord in Parijs op het kasteel van Versailles tijdens een diner bij president Macron.
1: Yes.
2: Bravo.
0: Volgens de Pakistanse premier die mee bemiddelde, gaat de straat van Hormuz meteen open. De VS op hun beurt heffen de blokkades van de havens meteen op. Hezbollah zal niet ontwapenen, zegt de leider van de Libanese militie in een tv-toespraak. Hij noemt het akkoord tussen de VS en Iran een grote overwinning voor Iran. Hij bedankte het land om het akkoord te koppelen aan de eis om Israël te dwingen tot een aanvalstop op Libanon. In het zuiden van Libanon zijn er nog altijd bombardementen. Omgekeerd bestookt Hezbollah Israël met raketten. België wil tegen 2030 zijn hele vloot F-16's aan Oekraïne schenken. Dat schrijft De Morgen. De eerste 7 F-16's draagt ons land dit jaar al over. Enkele daarvan gebruiken Oekraïnse vliegtuigtechnici nu al. De luchtmacht heeft vandaag 53 F-16's, maar wil overschakelen naar F-35 vliegtuigen. In Duitsland is een peuter van 1,5 jaar overleden die in een warme auto was achtergelaten. Het meisje zat er al uren. De hulpdiensten probeerden het kind nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. Op het WK voetbal heeft Colombia Oezbekistan verslagen met 1-3. Eerder vannacht versloeg Ghana Panama met 1-0. Engeland klopte Kroatië met 4-2. En gisteravond raakte Portugal niet voorbij de Democratische Republiek Congo 1-1. De Belgische volleybalvrouwen hebben in de Volley Nations League met 3-0 verloren in en tegen Turkije. Het was voor de Yellow Tigers hun eerste wedstrijd in de tweede competitieweek van die landencompetitie. Vandaag volgt al Brazilië. Een tropische donderdag met temperaturen tot 31 graden. Morgen zelfs 34 graden. En ook in het weekend houdt het hoogzomerweer aan.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Pukkelpop in Hasselt heeft opnieuw een reeks nieuwe namen toegevoegd aan de line-up met een mix van DJ's en live acts. Op vrijdag staan onder meer DJ St. Paul, Jewels en Jeroen de Lodder op het programma, naast optredens van Becky Hill en Feverchild. Zaterdag brengt DJ sets van onder andere Sea, Laura Violi en Workstation samen met Natasha Bedingfield, bekend van haar hit Unwritten. Op zondag volgen onder meer Milo Laat Het Lukken, Ila en The Whatevers. Het festival blijft zo zijn affiche uitbreiden met een diverse mix van elektronische muziek en pop- en live-optredens voor een breed publiek. Pukkelpop gaat dit jaar door op 20, 21, 22 en 23 augustus op het festivalterrein in Kiewit. In Maasmechelen is het omstreden kerkenbeleidsplan grondig herzien na felle kritiek en een petitie met meer dan 3000 handtekeningen. De geplande sluiting van meerdere kerken, waaronder Mariaheide, wordt deels teruggedraaid. De kerk van Mariaheide mag open blijven, tot opluchting van vooral de Italiaanse en Poolse gemeenschap. Burgemeester Raf ter Wingen spreekt nu over een organische aanpak en benadrukt dat kerken niet geforceerd kunnen worden herbestemd. Ook de iconische Mijnbasiliek in IJzen krijgt een nieuwe invulling met ruimte voor culturele activiteiten naast religie. Enkele andere kerken blijven behouden, terwijl Meeswijk wel sluit en Kootum een herbestemming krijgt binnen een breder herzien kerkenplan. Donderdag wordt in Limburg zeer warm met temperaturen boven de 30 graden en lokaal zelfs van 31 tot 32 graden, veel zon en een hoge UV-index. In de avond wordt de atmosfeer instabiel met kans op onweer, mogelijk met zware windstoten en hagel, al blijft de precieze ontwikkeling onzeker. In de nacht blijft het warm met minima rond of boven de 20 graden, wat zorgt voor een tropennacht zonder afkoeling.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar 74 euro. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal 200 euro moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig. Daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
1: Espresso. Goeie. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: The Yellow Sun of Ecuador. En niet alleen in Ecuador, maar ook hier bij ons gaat vandaag de zon volop schijnen als we de weermannen en vrouwen mogen geloven. We gaan dus voor één keer die titel omvormen tot The Yellow Sun of Hasselt.
1: Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.
0: En vandaag in Espresso niet alleen hete koffie, maar ook best aardige muziek. Muziek van onder andere Rod McKuen, Drafi Deutscher, Captain Tennille en Sam & Dave.

En dat zal het vandaag volop gaan doen. De zon schijnen. André van Duin in een niet zo humoristische bui. Hij kon ook serieus zijn, onze André. Neem nu deze als de zon schijnt. Typisch toevallig voor vandaag. Zeer van toepassing. Een hit trouwens uit 1983. The Brotherhood of Man. We gaan terug naar 75. Nog een beetje meer terug in de tijd hier in Espresso bij Ludo. Met Kiss Me, Kiss Your Baby.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een halve in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

Vicky Rondros rijdt met een zekere Theo naar Glotjen. Als Theo een Tesla heeft met nieuwe software van zelfbesturing, dan hoeft hij zelfs zijn handen niet meer aan het stuur te houden. Nu, die software is al geruime tijd op de markt in China. En die Chinezen, die dachten bij de Chinezen, maar niet bij de deze. En die hebben er wat op gevonden. Want normaal moet je achter het stuur zitten van deze wagens en moet je altijd kunnen ingrijpen als het nodig is. Wat doen nu de Chinezen? Die zetten daar een plastic pop in de plaats. Ja, en die geweldige slimme camera's van Tesla, die denken dan dat er iemand achter het stuur zit. En die gebeuren van kromme naast, zoals het heet, en blijven toch gewoon rijden. Nu ja, ik vind het wel een beetje een akelig idee om zo met een plastic pop achter het stuur en jij daarnaast zitten. Ik zou het eigenlijk niet durven. Ik denk trouwens ook dat ik toch nog even zou moeten wennen aan het idee dat ik geen stuur moet vast hebben als ik in de auto zit. Alhoewel, de toekomst, het zal het moeten uitwijzen. En ik heb wel zo'n donker brein vermoeden dat het waarschijnlijk er toch wel gaat doorkomen. En misschien wel rapper dan dat wij denken. Enfin, muziek is terug, troef hier in Espresso. Love will keep us together, Captain Antoniel.

Een plaatje om helemaal opgewekt van te worden. Katerina and the Waves. En nu een plaatje om helemaal opgewonden van te worden.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012-69-0044. Of kijk op wopa.be.
4: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10, met Ludo Wijnen. De man die de zon doet schijnen.

Dat waren ze weer, de drie platen in ons drieluik met gewoontegetrouw eentje zonder woorden om mee te eindigen. Dit keer van Ricky King en Verde, daarvoor Lindsay De Paul en Mike Morgan en Rock Bottom. En we begonnen met Jane Bergen en Serge Gainsbourg. Zij zorgden voor de opwinding met Je t'aime moi non plus. Minnie Small, terug naar 1964. My Boy Lollipop.

Mama Stein und Eisenbricht, dat was Drafi Deutscher. En het festivalseizoen begint dit weekend met Graspop in Dessel. En dat is natuurlijk heavy metal. En ik denk niet dat er heel veel heavy metal aanhangers nu naar Ludo luisteren. Maar toch even zeggen dat er ook bekende namen staan op dat festival. Onder andere onze eigen Triggerfinger. En als je nog een keer de rocker uit de jaren 70 aan het werk wil zien, Alice Cooper, vooral bekend van Schools Out, dat kan ook, want die staat ook op zijn 78ste op Graspop in Dessel. We gaan een nummer draaien van een van die artiesten die daar optreedt en u moet niet meteen de schrikken om het hart krijgen. Ik ga Alice Cooper niet op u loslaten, wel Triggerfinger. Met een nummer wat zij waarschijnlijk niet op Graspop zullen brengen. Nu samen met Wiltura, als de zomer weer voorbij zal zijn.

0: Let me kiss you goodnight.
1: De gouden stem van Elvis met volgens mij een van de mooiste nummers die hij gemaakt heeft. For the Millionth en The Last Time. En nu tijd voor een nummer uit 1972. Terug naar de jeugdjaren van de popmuziek met Rod McKuen. Hier is Amore.

En bij de afkondiging van Elvis had ik het over een van de mooiste stemmen uit de popgeschiedenis. Maar ook deze stem moet er niet voor onder doen. Jim Reeves met Adios Amigo. En dat gaan we ook zeggen, want het is bijna tijd om afscheid te nemen. Het uurtje koffie slurpen en muziek luisteren zit er weer op. Straks na 10 uur is er natuurlijk de lunchbox met Geert de Knut. En om 5 uur vanavond hoor je Hallo Limburg met Koen Baks. En tussendoor de leuke Ludomix de hele dag, 24 uur. Per dag, dat weet je. Morgen vroeg zijn we weer terug om 9 uur met alweer een espresso. En ik laat je al fluitend met Peter Hen.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Verkeersboetes worden vanaf 1 juli fors duurder. Er komt meteen 10% bij. De lichtste snelheidsboete stijgt naar 74 euro. En wie betrapt wordt op gsm-gebruik achter het stuur, zal 200 euro moeten betalen. De verhoging van de boete stond in het regeerakkoord en moet helpen om de begroting in evenwicht te krijgen. Al maar meer sociale woningen in Vlaanderen staan voor een langere tijd leeg. Vorig jaar waren het er ruim 11.000. Dat blijkt uit het jaarverslag Wonen in Vlaanderen, dat de partij Anders heeft opgevraagd. Nochtans staan zowat 215.000 Vlamingen op de wachtlijst. Volgens bevoegd minister Hans Bonte zijn de meeste leegstaande sociale woningen dringend aan renovatie toe. Wie een sociale woning zoekt, moet daar nu gemiddeld 4 tot 5 jaar op wachten. En in grote steden duurt het zelfs nog langer. Om het tekort verder aan te pakken, wil de Vlaamse regering tegen 2042 zo'n 56.000 nieuwe sociale woningen bouwen. In het Amerikaanse Iowa en Illinois zitten tienduizenden mensen zonder elektriciteit. De staten werden gisteren getroffen door zeker 7 verschillende tornado's. De weerkundige diensten spreken van een bijzonder gevaarlijke situatie die uniek is voor deze maand. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar de schade zou aanzienlijk zijn. Op verschillende plaatsen vielen bomen en elektriciteitspalen om en raakten wegen geblokkeerd. Op het WK voetbal heeft Colombia met 1-3 gewonnen van Oezbekistan. Daardoor komt Colombia alleen aan de leiding in zijn groep. Alle deelnemende landen hebben nu hun eerste groepswedstrijd gespeeld. De Rode Duivels hebben intussen opnieuw getraind voor de match van zondag tegen Iran. Maar naast Zeno de Bast waren Romelu Lukaku, Leandro Trossard en Charles de Ketelare daar niet bij. Lukaku en Trossard mochten wat rusten en de Ketelare heeft momenteel een verband rond de knie. Hoe dat komt is niet duidelijk, maar zijn deelname zondag zou niet in het gedrang komen. We krijgen een zonnige en zeer warme dag. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 33 graden. Aan zee is het wat aangenamer. Daar wordt het zo'n 24 graden. Morgen starten we zonnig, daarna neemt de kans op onweer toe bij maxima tot 35 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

De originele La Bamba 1958, Ritchie Valens, kort voor zijn overlijden in die vliegtuigcrash, die Ritchie Valens. Het liedje werd gecoverd in de jaren 80 voor de film La Bamba door Los Lobos. Het was een film die handelde over het leven van Ritchie Valens. Het is 6:10, goedemorgen, donderdag 18 juni. Het zijn hete zomerse temperaturen. Het is nu aan ons om af te koelen met onze muziek bij Radio Luto. Met onze nieuwsjes, onze weetjes ook vandaag. Het is de dag van de duurzame gastronomie. Lijkt me wel iets om deze middag iets lekkers te eten. Op een terrasje bijvoorbeeld. En we nemen je mee met de muziek van Ronnie Tober, van de Manhattans en zelfs hier van Jimmy Frey.

18 juni, dit is de internationale dag van de duurzame gastronomie. Vandaag wordt duurzame voeding en landbouw opnieuw benadrukt. Deze dag stimuleert lokale en seizoensgebonden producten. Voedselverspilling verminderen, dat staat centraal vandaag. Maar ook respect voor boeren en producenten is belangrijk, want gezonde voeding draagt bij aan welzijn en aan milieu. Traditionele keukens en innovatie komen samen vandaag. En ook bewuste consumptie maakt een groot verschil. De Internationale Dag van de Duurzame Gastronomie, 18 juni.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service.

Edith Ewan die heeft de pareltjes nagelaten. Instrumentale pareltje Home Tree van Edith Ewan was dat. Was een song in 1965. We herdenken vandaag Lou Krusty op deze 18e juni. Het leven en het overlijden van Lou Krusty. Dadelijk er meer over na The Four Tops.

0: stem die ons raakte? Een talent dat ons inspireerde? Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: Vandaag, 18 juni, herdenken wij de Amerikaanse zanger Lou Krusty, die in 2025 op 82-jarige leeftijd overleed. Lou Krusty was vooral bekend in de jaren 60 dankzij zijn opvallende falset stem en hits als Lightning Strikes, waarmee hij de eerste plaats bereikte in de Amerikaanse hitlijsten, en Rhapsody in the Rain. Krusty gold als een van de tieneridolen van zijn generatie en combineerde pop met een herkenbare dramatische zangstijl. Ook liedjes als Few Faces Have I en I'm Gonna Make You Mine werden grote successen. Lou Krusty bleef tot op hoge leeftijd optreden en stond bekend om het behoud van zijn karakteristieke hoge stem. Krusty wordt herinnerd als een van de markantste Amerikaanse popzangers van de jaren 60.

Baby, I Need Your Love In. Met alle liefde van de wereld deze voormiddag. Johnny Rivers hier op Pluto. En die Manhattans in Hurt daarvoor nog eens. Ja, het is bijna 10:30 op Radio Pluto. Met deze zomerse temperaturen lijkt het me een goed idee om nu al een aperitiefje bij te nemen. Het mag ook een non-alcoholisch aperitiefje zijn op dit uur van de dag. Hè. Laat je maar eens goed gaan. En blijf hier met de zonnige zomerse muziek, zoals Rio. Dit is Maywood.

Alle muziek hier op Radio Ludo wordt uitgekozen door onze muzieksamensteller Mark Brilowitz, die dag in dag uit de pareltjes voor jou selecteert en hier op de radio laat horen. The Flirtations, Someone Out There, met Rudy Tober daarvoor nog eens in die Twilight Time, iedere avond was dat. De leukste evergreens en straks ook wat info uit onze regio. We gaan eens kijken in onze uitkalender deze voormiddag.

Love Really Hurts Without You. Billy Ocean, jaren 80 muziek op de radio. In het lokaal dienstencentrum Antenne Loksbergen, domein de Panhoven in Panhovenstraat 45 in Loksbergen, is er deze namiddag een samen zingen activiteit. En tijdens deze workshop ontdek je opnieuw het plezier van samen zingen. Zingen helpt je ontspannen, geeft je nieuwe energie en zorgt voor een gevoel van verbondenheid met de mensen om je heen. Het is helemaal niet belangrijk of je goed of zuiver zingt. Iedereen is welkom. Het gaat om genieten, het meedoen en het plezier in het moment. We nemen alles op een rustig tempo. Je mag jezelf helemaal laten gaan en zingen zoals het voor jou comfortabel voelt. Deze namiddag van 2:30 tot 4:30. Dat is in LDC Antenne in Loksbergen. Het is helemaal gratis.

Als je het liedje goed beluistert, dan kan je het zo voor je zien, hè, in die misty moonlight. In het mistige maanlicht, Jerry Willis op Ludo, maar vandaag geen mistig maanlicht, alleen maar tropische zonnige temperaturen, warme zonnestralen. En voor de mensen die moeten binnenblijven bij deze temperaturen, wel, wij van Ludo, die haalden je gezelschap de dag door met de allerbeste evergreens.

Ja, ook dit houdt ons jong, hè, die fijne muziek van Mac en Katie Kisson terug horen. The Lavender Blue op Ludo tot bijna 11 uur. Straks regio nieuws van 11. En tot die tijd nog twee goede liedjes. Eentje van Percy Faith. En hier is Alexander Curly uit Nederland. Guus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. Tot zo.

0: draaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Hasselt is uitgeroepen tot de allereerste circusvriendelijke gemeente van Vlaanderen. De stad werd door een vakjury gekozen uit 20 genomineerden en krijgt erkenning voor haar jarenlange steun aan zowel traditioneel circus als hedendaags straat- en woordeloos theater. Volgens het circuscentrum onderscheidt Hasselt zich door haar warme onthaal, vlotte samenwerking en praktische ondersteuning, zoals voorzieningen voor water, elektriciteit en soepele vergunningen. Ook tijdens moeilijke periodes, zoals de coronacrisis, bleef de stad het circus actief steunen. Met deze titel wil de jury andere gemeenten inspireren om circus meer ruimte en waardering te geven als volwaardige kunst- en cultuurvorm. Genk verkoopt verschillende gronden om in te spelen op de groeiende vraag naar betaalbare woningen, groene leefkwaliteit en de versterking van de creatieve economie. Aan de André Dumont-laan komt een woonproject met 40 tot 45 wooneenheden, waaronder sociale huur- en koopwoningen en marktconforme appartementen. Het ontwerp voorziet veel groen, open ruimte en verbinding met de Stiemenvallei, wat de leefkwaliteit moet verbeteren. Op SeaMine wordt een project ontwikkeld dat kunst, architectuur en landschap combineert en de site verder uitbouwt als creatieve hotspot. Beide projecten moeten wonen, natuur, ontmoeting en ondernemerschap sterker samenbrengen in de stad. Donderdag wordt in Limburg zeer warm met temperaturen boven de 30 graden en lokaal zelfs van 31 tot 32 graden, veel zon en een hoge UV-index. In de avond wordt de atmosfeer instabiel met kans op onweer, mogelijk met zware windstoten en hagel, al blijft de precieze ontwikkeling onzeker. In de nacht blijft het warm met minima rond of boven de 20 graden, wat zorgt voor een tropennacht zonder afkoeling.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Doet ons altijd een beetje zin krijgen in het komende weekend. En dat mag ook, hè, vrienden, want het is al donderdag. Earth and Fire en Weekend. Tot 10:45, goedemorgen. Tot 12:00 zijn we nog samen met de Tornado's onder meer. Ook een liedje van Françoise Hardy. En Freddy Brick, die komt er ook nog eens aan. Straks in de krant, in China een hond met 1,5 miljoen volgers op de sociale media. Die is verdwenen. Waar is die naartoe? Je hoort het straks bij ons. Hier eerst de Beach Boys.

Wat nieuws uit de krant. In China is op sociale media ophef ontstaan rond een bekende hond met meer dan 1,5 miljoen volgers. Volgens berichten zou het dier plotseling verdwenen zijn en niet meer teruggevonden. Al snel doken geruchten op dat de hond gestolen en later doorverkocht zou zijn. Maar sommige online bronnen beweren zelfs dat het dier uiteindelijk werd opgegeten. De claims zijn echter niet onafhankelijk bevestigd door de autoriteiten. De eigenaar en de fans reageren geschokt en eisen duidelijkheid over wat er gebeurd is. Op sociale media leidt het verhaal over de verdwenen hond tot felle discussies en verontwaardiging. Dierenrechtenorganisaties roepen op tot een grondig onderzoek naar de verdwijning. De lokale politie heeft nog geen officiële details vrijgegeven over de zaak. En voorlopig blijft het dus onduidelijk wat er precies met die hond met 1,5 miljoen volgers is gebeurd in China.

Still, you know, there ain't no use.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Het lijkt me strak plan van Freddy Brek om een boeketje rode rozen mee te brengen deze voormiddag, net nu we de maaltijd aan het voorbereiden zijn. Rode rozen van Freddy Brek op Pluto. Straks gaan we nog eens de tijd in, 18 juni naar 1815, met een nieuwsfeit van toen. En dit zijn de Rubits.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in vandaag, 18 juni 1815. Op die dag vond de slag bij Waterloo plaats hier in België. Napoleon Bonaparte werd daar definitief verslagen. Geallieerde troepen onder leiding van Wellington en Blücher vochten samen. De slag betekende het einde van Napoleons heerschappij. Europa werd daarna opnieuw politiek ingericht. Napoleon werd verbannen naar Sint Helena. En Waterloo is een keerpunt in de Europese geschiedenis. De slag bij Waterloo, 18 juni 1815.

Ook in Vlaanderen werd dit liedje bijzonder goed gecoverd door onze eigen Sanne aan de zijde van Erik van Eijken. Françoise Hardy, La Maison où j'ai grandi, uit de tweede helft van de jaren 60. Met de stay van Helen Shapiro daarvoor nog eens. En nu richting 11:30, I went to walk you home. Dit is de Fitz Domino op Radio Ludo.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Tja, wie kan daar iets tegenover zitten? Frank Sinatra, Mac the Knife 3, The Penny Opera 1928. Dat is een liedje uit 84 trouwens, hier op Pluto. En dan duiken we de 60s nog eens binnen met Martha Reeves en de Vandellas. Die hebben zin om eens een dansje op straat te gaan doen.

Ook Mick Jagger en de Rolling Stones hebben deze plaat ooit gecoverd, maar dit was het origineeltje van Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street deze voormiddag. Een goede voormiddag, het is heerlijk weer, het zijn lekkere temperaturen en ik heb een weetje straks in onze weetjestrommel over een supercomputer, maar dat is voor zo.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: In de weetjestrommel hebben wij het nog eens over computers vandaag. De snelste supercomputers ter wereld, zoals Fugaku in Japan, kunnen miljarden berekeningen per seconde uitvoeren. Veel sneller dan het menselijk brein. Ze zijn in staat om complexe wiskundige problemen op te lossen en enorme hoeveelheden data te verwerken. Echter, hoewel ze snel kunnen rekenen, kunnen ze geen creatief denken of intuïtieve besluitvorming doen zoals mensen. Het brein is beter in het verbinden van ideeën en het maken van onverwachte creatieve oplossingen. Dus, ondanks hun snelheid, missen computers nog steeds de unieke menselijke capaciteiten van creativiteit en abstract denken.

mooie tenorstem, maar hij kon ook fluitend door het leven stappen zoals hij dat hier deed, die Roger Whittaker met The Mexican Whistler deze voormiddag. Radio Ludo, toonaangevende retro radio. Er luisteren heel veel mensen naar deze radio, dat kan ik je beloven. Niet alleen binnen ons zendgebied via DAB Plus of FM, maar ook erbuiten via onze livestream, die wordt bijzonder druk beluisterd. Ver in Vlaanderen, maar ook ver in de wereld. Want heel veel mensen nemen Radio Ludo mee als ze met vakantie gaan. Dus als je deze zomer er ook tussenuit knijpt, wel, neem ons gewoon mee met jouw digitale apparaatje of gewoon via de livestream. Sasha, de stil bij ons toch eens.

Het was een van mijn favoriete liedjes uit de jaren 60. The Kings en Thank You for the Days. En ook Kirsty MacColl heeft dat liedje later bijzonder lekker gecoverd. Ik heb er ooit live gezien op Volk der Nauter, waar Kirsty MacColl dat liedje nog eens bracht. Het is bijna 12 uur, tijd om hier de boeken dicht te doen voor deze voormiddag. Maar straks gaat die muziek non-stop door de hele middag. Vanavond om 5 uur is Koen hier. Lilian Saint-Pierre nog met We Gotta Stop en Think It Over. En zo gaan we dat doen voor vandaag. Tot morgen. We got-

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Lommel pakt deze zomer uit met een uitgebreid programma van Lommel Leeft, aangevuld met 4 extra donderdagen feest op het plein. Het gratis evenement loopt van Schools Out op 24 juni tot Balfinaal op 30 augustus en brengt een mix van muziek, cultuur en humor. Op het programma staan onder meer Belle Perez, Reggie, Tourist MC, Luc Steno en Buscemi naast lokaal talent en DJ's. Feest op het plein vindt plaats op het Dorpsplein en wil inwoners samenbrengen in een toegankelijke sfeer. Ook andere evenementen zoals Rockwood en Film in het Bos vullen de zomeragenda in Lommel verder aan. Vanaf september kan de bacheloropleiding Gezinswetenschappen van Odyssee Hogeschool gedeeltelijk in Genk gevolgd worden via een afstandstraject. De opleiding, die normaal in Schaarbeek plaatsvindt, wil zo toegankelijker worden voor studenten uit Limburg. Theorie wordt online aangeboden, terwijl praktijklessen doorgaan in kleinere groepen op campus O3 in Genk. De lessen vinden afwisselend online of op locatie plaats op dinsdagavond, waardoor de combinatie met werk en gezin haalbaarder wordt. De opleiding richt zich op toekomstige sociale professionals in sectoren zoals welzijnswerk en jeugdzorg. Met het initiatief wil Genk de drempel verlagen en inspelen op het tekort aan geschoolde sociale profielen in de regio. Donderdag wordt in Limburg zeer warm met temperaturen boven de 30 graden en lokaal zelfs van 31 tot 32 graden, veel zon en een hoge UV-index. In de avond wordt de atmosfeer instabiel met kans op onweer, mogelijk met zware windstoten en hagel, al blijft de precieze ontwikkeling onzeker. In de nacht blijft het warm met minima rond of boven de 20 graden, wat zorgt voor een tropennacht zonder afkoeling.

zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Dessel is een Duitse man van 47 overleden nadat hij onwel was geworden op de camping van het festival Graspop. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden niet veel meer doen. Hij overleed in het ziekenhuis. Alles wijst erop dat de man een natuurlijke dood is gestorven. De organisatoren nemen vandaag extra maatregelen tegen de hitte. Zo komen er extra waterpunten op de weide en vernevelaars om de festivalgangers af te koelen. Als het van minister van Consumentenzaken Rob Beenders afhangt, zullen geschenkbonnen in de toekomst zeker 2 jaar geldig blijven. Hij dient daarvoor een wetsvoorstel in. Nu is elke handelaar vrij om te bepalen hoe lang je een cadeaubon mag gebruiken. Volgens Beenders belanden veel bonnen daardoor uiteindelijk in de prullenmand en dat wil hij vermijden. Daarnaast wil de minister dat beurtenkaarten voor bijvoorbeeld het zwembad of de fitness 1 jaar geldig blijven. Oekraïne heeft Rusland afgelopen nacht onder vuur genomen met honderden drones. Het zou gaan om een van de grootste aanvallen tot nog toe. Oekraïnse troepen hadden het vooral gemunt op de hoofdstad Moskou en de omliggende regio. Daarbij is de olieraffinaderij van Moskou geraakt en ontstond brand. Op beelden die circuleren op sociale media zijn grote rookpluimen en hevige vlammen te zien. De 4 grote luchthavens in de hoofdstad gingen tijdelijk dicht en tal van vluchten werden geschrapt of omgekeerd. Geleid. Reizigers en personeelsleden werden naar schuilplaatsen gebracht. In het Afrikaanse land Liberia heeft de douane meer dan 200 kilogram samengeperste cocaïne in beslag genomen. De drugs hebben een straatwaarde van ruim 17 miljoen euro. De vangst gebeurde 10 dagen geleden al, maar raakte nu pas bekend. Ze vond plaats net voor een passagiersvlucht van Brussels Airlines naar Europa zou vertrekken. Wellicht zit de Nederlander Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, achter de drugstrafiek. De man staat op de lijst van meest gezochte drugscriminelen in Europa en houdt zich mogelijk schuil in Sierra Leone, een buurland van Liberia. Het is zonnig en tropisch warm, maxima van 24 graden aan zee tot 33 in het binnenland. Morgen start de dag zonnig, maar de onstabiliteit neemt geleidelijk toe en dat kan leiden tot onweersbuien. We halen dan maxima tot 35 graden.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Pukkelpop in Hasselt heeft opnieuw een reeks nieuwe namen toegevoegd aan de line-up met een mix van DJ's en live acts. Op vrijdag staan onder meer DJ St. Paul, Jewels en Jeroen de Lodder op het programma, naast optredens van Becky Hill en Feverchild. Zaterdag brengt de DJ-sets van onder andere Sea, Laura Violi en Workstation samen met Natasha Bedingfield, bekend van haar hit Unwritten. Op zondag volgen onder meer Milo Laat Het Lukken, Ila en The Whatevers. Het festival blijft zo zijn affiche uitbreiden met een diverse mix van elektronische muziek en pop- en live-optredens voor een breed publiek. Pukkelpop gaat dit jaar door op 20, 21, 22 en 23 augustus op het festivalterrein in Kiewit. In Maasmechelen is het omstreden kerkenbeleidsplan grondig herzien na felle kritiek en een petitie met meer dan 3000 handtekeningen. De geplande sluiting van meerdere kerken, waaronder Mariaheide, wordt deels teruggedraaid. De kerk van Mariaheide mag open blijven, tot opluchting van vooral de Italiaanse en Poolse gemeenschap. Burgemeester Raf ter Wingen spreekt nu over een organische aanpak en benadrukt dat kerken niet geforceerd kunnen worden herbestemd. Ook de iconische mijnbasiliek in IJzen krijgt een nieuwe invulling met ruimte voor culturele activiteiten naast religie. Enkele andere kerken blijven behouden, terwijl Meeswijk wel sluit en Kootum een herbestemming krijgt binnen een breder herzien kerkenplan. Donderdag wordt in Limburg zeer warm met temperaturen boven de 30 graden en lokaal zelfs van 31 tot 32 graden, veel zon en een hoge UV-index. In de avond wordt de atmosfeer instabiel met kans op onweer, mogelijk met zware windstoten en hagel, al blijft de precieze ontwikkeling onzeker. In de nacht blijft het warm met minima rond of boven de 20 graden, wat zorgt voor een tropennacht zonder afkoeling.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Will that love light me?
1: Ach, laat maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
2: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prevo van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafit Yam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tian laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafit Tian is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchtere en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Lommel pakt deze zomer uit met een uitgebreid programma van Lommel Leeft, aangevuld met 4 extra donderdagen feest op het plein. Het gratis evenement loopt van Schools Out op 24 juni tot Balfinaal op 30 augustus en brengt een mix van muziek, cultuur en humor. Op het programma staan onder meer Belle Perez, Reggie, Tourist MC, Luc Steno en Buscemi naast lokaal talent en DJ's. Feest op het plein vindt plaats op het Dorpsplein en wil inwoners samenbrengen in een toegankelijke sfeer. Ook andere evenementen zoals Rockwood en Film in het Bos vullen de zomeragenda in Lommel verder aan. Vanaf september kan de bacheloropleiding Gezinswetenschappen van Odyssee Hogeschool gedeeltelijk in Genk gevolgd worden via een afstandstraject. De opleiding, die normaal in Schaarbeek plaatsvindt, wil zo toegankelijker worden voor studenten uit Limburg. Theorie wordt online aangeboden, terwijl praktijklessen doorgaan in kleinere groepen op campus O3 in Genk. De lessen vinden afwisselend online of op locatie plaats op dinsdagavond, waardoor de combinatie met werk en gezin haalbaarder wordt. De opleiding richt zich op toekomstige sociale professionals in sectoren zoals welzijnswerk en jeugdzorg. Met het initiatief wil Genk de drempel verlagen en inspelen op het tekort aan geschoolde sociale profielen in de regio. Donderdag wordt in Limburg zeer warm met temperaturen boven de 30 graden en lokaal zelfs van 31 tot 32 graden, veel zon en een hoge UV-index. In de avond wordt de atmosfeer instabiel met kans op onweer, mogelijk met zware windstoten en hagel, al blijft de precieze ontwikkeling onzeker. In de nacht blijft het warm met minima rond of boven de 20 graden, wat zorgt voor een tropennacht zonder afkoeling.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Het ziet er naar uit dat ons land soldaten zal sturen naar de zeestraat van Hormuz. Ze zouden moeten helpen om zeemijnen op te sporen en die onschadelijk te maken. Zoals bekend kunnen er binnenkort weer schepen varen door de zeestraat, omdat Iran en de Verenigde Staten een vredesakkoord bereikten. Door de straat van Hormuz passeert zowat een vijfde van de wereldwijde olie- en gastoevoer. De Oekraïense president Zelensky is in Brussel. Vanmorgen zat hij samen met premier De Wever en de ministers Prévot van Buitenlandse Zaken en Franke van Defensie. Zelensky is hier om extra militaire steun te vragen in de oorlog tegen Rusland. Hij dringt ook aan op nieuwe sancties tegen de Russen. Minister Franke heeft Zelensky alvast beloofd dat ons land eind dit jaar de eerste F-16 zal leveren. Dat was lang geleden al toegezegd. Na het overleg werd Zelensky ontvangen op het Koninklijk Paleis voor de lunch. Later vandaag neemt hij nog deel aan de Europese top in Brussel. Het aantal klachten over de werking van justitie neemt toe. Vorig jaar werden er ruim 420 dossiers geopend, of 20% meer dan in 2024. In 5 jaar steeg het aantal klachten zelfs met 85%. De cijfers komen van de Hoge Raad van Justitie die de klachten behandelt. De meeste gaan over gebrekkige communicatie en lange wachttijden. Volgens de Raad moet ze dringend meer bevoegdheden krijgen om sneller en efficiënter te kunnen optreden. Atlete Nafitiam maakt volgende week zaterdag haar comeback na een afwezigheid van verschillende maanden. Ze zal dan in de Duitse Ratingen enkele onderdelen van de zevenkamp afwerken om er weer wat in te komen. Tiam laste een lange pauze in na de heisa op het WK in Tokio in september vorig jaar. Ze gaf daar op na een conflict met de Belgische Atletiek Federatie. Nafitiam is drievoudig Olympisch kampioene in de zevenkamp. Het blijft zonnig en erg heet met in het binnenland maxima boven 30 graden. Aan de kust is het zo'n 24 graden. Tegen de avond is er kans op een plaatselijke onweersbui. Morgen krijgen we zwoel weer en ook dan kan het onweren bij maxima tot 35 graden.
1: Geniet van je dag, Ludo.
2: Your attention, please.
3: Dit is Koen Bak.

een leuke geheugensteuntje in de vorm van muziek met de Four Lads in deze Istanbul, not Constantinopel. En daarmee zijn we startend klaar op deze wat tropische donderdagnamiddag voor alweer een nieuwe Hallo Limburg. 2 uur lang met heel wat muziek, tussendoor wat informatie en straks ook weer ons muzikaal feit van vandaag 18 juni. Maar eerst naar Nederland, naar Ramse Shaffy en Laat Me.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Dat was Ramses Shaffi, een van de meest invloedrijke en markante chansonniers en acteurs uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Hij stond bekend om zijn intense, levenslustige levensstijl en zijn diepe, warme stem, waarmee hij dit soort chansons vol passie, melancholie en hoop bracht. Overleed in 2009 en dat was aan de gevolgen van slokdarmkanker. Ramses Shaffi, en dat in

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

plaat die hier bij ons vooral bekend geworden is dankzij de tv-serie Kapitein Zeppels. Jawel, vele jaren geleden. Dat was Bert Kempfert en zijn Living It Up. En verkeersboetes, ja, die worden duurder. Zometeen er meer over na Jerry Lee Lewis en Roll Over Beethoven.

Dat was hem, Jerry Lee Lewis en Roll Over Beethoven. En op 1 juli worden verkeersboetes in ons land duurder. Een kleine snelheidsboete van €68 kost je dan €74. En bellen achter het stuur gaat van €182 naar meer dan €200. En zit je net boven de alcohollimiet van 0,5 promille, dan moet je voortaan €217 betalen. Vanaf 0,8 bedraagt de boete voortaan €472. Ja, de regering verhoogt namelijk de onmiddellijke inningen met zo'n 10%, maar zal ook de verkeersveiligheid hierdoor stijgen? Dat betwijfel ik.

Nou, ook een plaat die al weer wat jaren op de teller heeft, maar ook hier in Vlaanderen toch een groot hit werd voor Nana Mouskouri in Only Love. Het WK voetbal, de uitslagen die verschijnen ook via de Waze-app en daarover zometeen meer, maar eerst de muziek van Leslie Gore in Maybe I Know.

Ja, het is een soort van comeback die ze gaat maken. In totaal 26 concerten in Parijs. Vanaf onder meer 12 september. En die gaan allemaal door in Paris La Défense Arena. En dat is de grootste indoor arena van Europa. Dat was ze hier bij ons, Céline Dion. En dat in All By Myself. En zometeen dus nieuws over de route-app Waze. Maar eerst nog wat muziek van Roberta Morris in Doobie Doo.

En dan nog dit. Chauffeurs die de route-app Waze gebruiken, kunnen nu tijdens het WK live updates van wedstrijden volgen. Maar dat baart verkeersveiligheidsexperts zorgen. Berichten over de voetbal die plots tijdens het rijden op je smartphone verschijnen, leiden bestuurders af. Dat zei nog Werner de Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Die had onlangs met Nuni nog een campagne lopen om bestuurders ertoe aan te zetten op de weg te focussen en niet op hun gsm. Omdat afleiding nu eenmaal gevaarlijk is in het verkeer. En daarom raden ze bestuurders aan om hun aandacht bij de weg te houden en hun beide handen op het stuur.

Dat was muziek van Danny Fisher in It's a Sin to Tell a Lie. En dat gaan we niet doen, maar wel zeggen dat we zometeen ons muzikaal feit hebben van vandaag 18 juni. En dat een van de grootste iconen uit de popgeschiedenis vandaag werd geboren. Daarover meer na deze van The Eagles.

Een echte meezinger was dat van The Eagles in Baby Come Back. Ja, vandaag is dus een wat legendarische dag, want een van de grootste iconen uit de popgeschiedenis werd vandaag geboren op deze 18e juni, dan in 1942, namelijk Sir Paul McCartney, de legendarische zanger, bassist en songwriter van The Beatles en The Wings, viert vandaag zijn 84ste verjaardag. En hopelijk kan hij het zingen zoals hij dat toen deed bij The Beatles, I Feel Fine.

Vandaag dus 84 geworden, Sir Paul McCartney van The Beatles in I Feel Fine. Straks deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder andere De Suite na deze Silvio Danza.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.
1: Your attention, please.

bandtijd hun naam alle eer aan vandaag, want het was een wat tropische donderdag met deze van Casey and the Sunshine Band. Dat waren ze in Get Down Tonight. Zover is het nog niet. Het is 6 uur geworden. En fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Tijd voor deel 2 dus van Hallo Limburg. Met daarin nu muziek van Gary and the Pacemakers in I'm the One.

Latijn is altijd een beetje reizen. Vandaar deze hier van Sabine Tilts en De Trein. En nu naar Nederland, naar Patricia Pai en Living Without You.

Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

voor die warmte hoeven we in ieder geval niet te denken aan een of ander Grieks eiland, want dat maken we momenteel hier bewust mee. Maar de zomer die zat duidelijk in deze van Cindy und Bert. En zometeen nog nieuws over onze zwemvijvers in Limburg. Eerst naar Billy Swan in Shake, Rattle and Roll.

Het is de man die vooral bekend werd met I Can Help. Dat was zo begin jaren 70. Billy Swan in Shake, Rattle and Roll. En wie verkoeling zoekt tijdens deze warme zomerdagen kan in de Limburgse zwemvijvers met vertrouwen het water in. Want uit de meest recente metingen op kwaliteitszwemwater.be blijkt dat de erkende zwemzones in onze provincie allemaal in de hoogste kwaliteitscategorie zeer goed scoren. En daarmee doet Limburg het beter dan het Europese gemiddelde. De uitstekende score in Limburg past in de positieve Europese trend, want uit het nieuwste Europese zwemrapport van vorig jaar blijkt dat 85% van alle Europese zwemsites inmiddels voldoet

Ja, het is een tegenstelling wat we gewend waren van Bobbejaan Schoopen. Dit keer dus geen vrolijk cowboy liedje of iets anders, maar wel het serieuzere werk met een beetje melancholie van Bobbejaan Schoopen. Het werd uitgebracht in 1964 en internationaal

werd het onder meer in het Duits vertaald en het was ook nog een Franse megahit voor de Franse zanger Richard Anthony, want hij maakte ervan Je me suis souvent demandé. Dit nummer hier van Bobby Jan Schoepen en ik heb mij dikwijls afgevraagd.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

bekend muziekje. Het werd naar ik dacht toen er tijd veel gebruikt bij zeezender Veronica. Komt uit de musical Oklahoma. Dat was Ray Conniff en People Will Say We're In Love. Op deze dag in 1948 werd de LP geboren. Jawel, platenmaatschappij Columbia Records introduceerde op deze dag in New York de allereerste 33 en een derde toeren LP. Het formaat veranderde voorgoed de muziekindustrie, omdat er plotseling complete albums in plaats van losse nummers op één plaat pasten. Dat kon bijvoorbeeld ook een rockcollectie zijn, aldus nog Laurent Voulzy.

Dat was Laurent Voulzy en zijn rockcollection. Enkele Limburgse carpoolparkings gaan eind deze maand een nachtje dicht voor een grote schoonmaak. Het agentschap Wegen en Verkeer reinigt verspreid over 2 nachten 10 parkings aan op- en afritten van de snelweg. Pendelaars worden dus gevraagd hun wagen tijdelijk weg te halen, want tijdens de werken geldt daar een parkeerverbod. En nu vrijdag op zaterdag zijn de carpoolparkings in Paalberingen, Halen, Hasselt, Heusenzolder en Maasmechelen aan de beurt. En een week later, in de nacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 juni, zijn dat Genk, Houthalen, Helchteren, Lummen, Diepenbeek en Tongeren, Borgloon.

Letters. En dat hier bij Radio Ludo. Zometeen nog een muzikaal feit van vandaag 18 juni. Maar eerst naar deze van Chris Rea in Fool If You Think It's Over. Klopt, helemaal. Dying.

heerlijke stem van Chris Rea in Fool If You Think It's Over. Nee, want ik heb nog een paar muzikale feiten. Onder meer dat op deze dag in 1977 Fleetwood Mac hun allereerste en allerlaatste nummer 1 hit scoorde in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En dat was met het nummer Dreams, dat je zo meteen krijgt. Ik heb eerst nog muziek van ABBA, want de Zweedse popformatie trad op deze dag in 1976 op tijdens een speciaal gala-concert op de avond voor het koninklijke huwelijk van de Zweedse koning Carl Gustaf. Het was een van de allereerste live-uitvoeringen ooit van hun megahit Dancing Queen.

Het was dus een allereerste, maar meteen ook allerlaatste nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. Fleetwood Mac en Dreams. En daarmee zijn we doorheen deze Hallo Limburg. Wij maken rendezvous morgen namiddag om 5 uur voor alweer de laatste voor deze week. En ik heb nog een gouden raad klaarstaan in de versie van deze Doobie Brothers. En Listen to the Music. Heel graag tot morgen.

0: Hey, dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De verwoestende brand in een loods in Anderlecht anderhalve week geleden is waarschijnlijk een ongeluk. Dat blijkt uit de eerste elementen van het onderzoek, zegt het Brusselse parket. Een loods waar onder andere elektrische stepslagen opgeslagen, ging volledig in vlammen op. Na de brand kwamen 4 mensen om. 2 onder hen konden pas dagen later gevonden worden onder het puin. In Antwerpen zijn voor het eerst volledig traceerbare Congolese diamanten op de internationale markt verkocht. Dankzij een nieuw systeem kan elke stap van de mijn in de Kasai-regio tot de verkoop in Antwerpen digitaal gevolgd worden. De sector werkt hiervoor samen met de Congolese autoriteiten en een technologiepartner. Het project moet kleinschalige mijnwerkers toegang geven tot internationale markten en zorgen voor een eerlijkere prijs voor hun diamanten. In Groningen in Nederland heeft de politie een minderjarig meisje opgepakt. Afgelopen nacht waren haar ouders, een koppel van 53, in verdachte omstandigheden omgekomen. Beiden lagen dood in hun woning. De politie gaat uit van een misdrijf, maar geeft geen verdere commentaar. De tiener mag voorlopig enkel contact hebben met haar advocaat. De tweede rit in de Baloise Belgium Tour, de vroegere Ronde van België, is gewonnen door Tim Merlier. De West-Vlaming, gisteren nog geklopt door Binyam Girmay, was in een nieuwe massaspurt met aankomst in Knokke-Heist sneller dan de Nederlander Olaf Kooi en Jasper Philipsen. Merlier komt ook aan kop in het klassement. Na een dag bakken en braden is er vanavond en vannacht kans op onweersbuien die plaatselijk gepaard kunnen gaan met veel neerslag, hagel en felle windstoten. Nachtminima van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw tropisch warm tot 35 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Vlaams minister voor Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat ze de besparingen op leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs nog wil bekijken, maar dat het doel van 139 miljoen besparing moet overeind blijven. Na een nieuwe storm van protest zei de minister in de parlementaire commissie Mobiliteit dat ze zal bekijken of er voor september nog met middelen kan geschoven worden. De voorbije dagen was er veel verontwaardiging omdat de schoolritten van sommige kinderen meer dan 2 uur zouden gaan duren en de bussen veel minder vaak zullen rijden. Het Hof van Beroep in Antwerpen heeft een man vrijgesproken voor de vermeende verkrachting en aanranding van 3 vrouwen. De beklaagde, een slechtziende man van 53, was in eerste aanleg nog veroordeeld tot 10 jaar cel. Maar toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op dat de vrouwen werden verdoofd. De man is nu vrijgesproken wegens redelijke twijfel. De man die zich vorige vrijdag urenlang verschanste in een leegstaand gebouw in Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, blijft in de cel. De twintiger sloeg toen op de vlucht voor een politiecontrole en hield zich schuil in een gebouw dat hij dreigde in brand te steken. Speciale eenheden van de politie konden hem uiteindelijk overmeesteren. Het gerechtelijk onderzoek naar de feiten loopt nog. De Fransman Romain Grégoire heeft de 2e etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was de snelste van een klein vluchtersgroepje. Onze landgenoot Emil Verstringen zat ook in die groep en finishte 7e. De Sloveen Tadej Pogacar behoudt de leiding met bijna 3 minuten voorsprong op de Ecuadoraan Carapaz. En op het WK voetbal redt het Zuid-Afrika van Hugo Broos voorlopig zijn vel. Tegen Tsjechië, dat zijn eerste match ook had verloren, maakte Zuid-Afrika in het slot gelijk via strafschop. Zo bleef het 1-1 en hebben beide teams nu 1-6. In de ochtend spelen de 2 andere landen uit groep A, Zuid-Korea en thuisland Mexico, tegen elkaar met de koppositie in de poelen als inzet. Het koelt amper af in de nacht, minima van 16 tot 21 graden en een fikse onweersbui is wel overal mogelijk. Daarna opnieuw een bloedhete dag met lokaal pieken tot 35 graden en 's avonds weer kans op gedonder.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.